Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59ste nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: Nee.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Abcoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Captain Jack en Soldier, Soldier. Zeg een hele goede morgen op deze zaterdag. Ja, je zou wel denken, waarom twee plaatjes achter elkaar? Ja, ik was even mijn broodje en mijn bakkie thee aan het nuttigen. Vandaar, daarvoor hadden we als beginneling Earth and Fire en 24 Hours. En dan nu een nieuwe. Een nieuwe van Nash. Stop the Wedding.

De nieuwe van Ash en Stop the Wedding. En dit is zo'n heerlijke gauw van White Plains. When you're

0: Lekker nummertje van White Plains en When You Are a King. Nou, ik denk dat ik dat nooit ga horen. Maar goed, we gaan lekker door met een nummertje.
1: Yeah.
0: I know what you want.
1: Shorty, I know what you need.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey.

En I should be so lucky. Nou, vraag mij gauw waarom je zo gelukkig bent hoor, meid. Maar... ja, het kan alle redenen hebben natuurlijk. Ja. Maroon 5. Je had ooit eens een keer een nummertje gemaakt. Deze dus. Memories. Memories.

Street Boys. Langer than life. Hoor eens even. Oh, en dat allemaal op die vroege zaterdagochtend. 3 minuutjes voor.

0: Let's make you larger than life. The Backstreet Boys hier bij Radio America. Live vanuit Studio 1. Live vanuit Rotterdam. Het hartje van de stad.
1: Radio America. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio America.

Aerosmith. And Amazing. We hebben nog een aantal nummertjes. Ja, en ik heb er een aantal weer op een rijtje staan. Maar ja, ik zeg het, ze zijn lekker in mij. Ja, ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Ik heb hier voor me staan Mistral met Starship 109. De nieuwe van Robin Schulz. En White Matt. En George Ezra. Heb ik ook nog voor je met Anything For You.

Ja, je zou je eigenlijk wel afvragen, dit nummer heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat klopt. Hij is deze week nieuw in onze tipraden. Roy is goed. En what a mate. En take it slow. Laat maar even lekker doorgaan met George Ezra. Is anyone for you?

Jason and the Sound of Music. Ja, zo'n lekker oude dance classic disco knallen op deze vroege zaterdagochtend. Nou ja, vroeg. Ach, wat maakt het ook uit of dat het nou zaterdagochtend is of zaterdagavond. Een lekker stukje muziek. Hier is Alan Langley. Enjoying Texas.

Wat een heerlijk nummer. En hij is al een jaar oud, maar hij kwam weer binnen in de tipparade. En ik hoop echt dat dat nummer eens een keertje lekker doorstampt in die Nederlandse top 40. Hier is Madonna. Little Wayne. En The Revolver. Oh. Ja, Madonna die kan ook met iedereen een nummertje maken.

Madonna en Lil Wayne en Revolver. Ja, in de tweede uur hebben we ook weer hele lekkere vibes voor je klaar. Van Adele, onder andere Eros Ramazzotti, Jerry Halliwell. Gloria Estefan hebben we ook nog met de Miami Sound Machine. En Hathaway. Nou, dat zijn een klein stukje van de 18 nummers die ik in de tweede uur voor je ga draaien. Maar eerst even deze. Dit is Bolland. Je kent ze nog wel van Bolland en Bolland uiteraard, hè? Maar deze is Bolland alleen. You're in the Army Now.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: "De nacht is ook van ons." Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Welkom. Goedemorgen.

één van de bekendste nummers van Wally Tax. This Wonderful. En ik zeg welkom in het tweede gedeelte van de ochtendzekker op deze zaterdag. Ik heb een lekker nummertje hier. Een heel lekker nummertje. Seven Nation Army.

0: Fabrice Jeffrey. Something inside. So strong.
1: Something inside. So strong.
0: 12 minuutjes over 9. En hier is Hathaway. En hij zegt: ik ga het weg. Ik ga het vliegen. Oké, okay. Fly away.

0: door het oog van de nacht. Flair.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Met jou, met jou. Ach, ja, laten we dit nummertje ook maar eens een keertje draaien. It's Raining Men van Jerry Halliwell. En mocht je nou een druppeltje regelen? Ja, parapluutjes wel.

Jerry Halliwell en It's Raining Men. Nou, lekker door met een ouwtje van OMD, of zei Orchestra Manoeuvres in the Dark. En de Locomotion.

Orchestra Maroes in the Dark. En dan gaan we nu nog eventjes een klein stapje verder terug. Naar een heel klein nummertje. Een leuk nummertje trouwens hoor, want ja, het is een nummertje uit de jaren 70. Babyface. We kunnen hem allemaal nog wel. The Wing. And a Prayer. Five. And Drum Corps.

0: een nummertje uit 1976 van The Wing and a Prayer 5 Drum Chorus. Babyface.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Let's go and over you. Ja, we gaan nou door met een zanger. Hij begon in de jaren 90 met Nederlandstalige muziek. Hij heeft ooit ook gezeten bij The Voice of Holland. En ja, toen kwamen er allemaal hele rare verhalen naar voren. En dat is, dat is even fout gegaan. Dat is dit nummertje waar ik het over had. Michael Borsato. En waarom? Nou, jij.
1: Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Ja, en welke verhalen zijn wij rondom Marco Borsato? Ik zou het echt niet weten. Misschien doen ze het wel om zijn bankrekening te plunderen. Ik heb geen idee.

luistert van de Miami Sound Machine. Don't wanna lose you. Nou, dus dat toch een lekker nummertje. Lekker rustig. Even bijkomen op deze zaterdagochtend. Het laatste gedeelte van de ochtendwekker.

David Exus. I'm gonna make you a star. Nou, de laatste nieuwe die binnengekomen is in onze Nederlandse tipraden deze week is dit nummertje van Roxy Dekker. My Minion.

Roxy Dagger met haar nieuwste single. Bye, Miriam. En die meid die blijft er ook zingen. Do you want a bum? Oh ja. Nou, dit is de laatste voor de ochtendwekker. Van Bonnie M. Baby, do you want a bum? Hij is een beetje in de lange uitvoering. Ik hoop dat Mohammed K. ooit eens een keertje de grote en de kleine hit van Bonnie M. als 12 inch in zijn programma gaat doen. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Hij heeft er zoveel gemaakt. En er zitten natuurlijk ook floppers bij. Hey, ik zou zeggen graag tot morgenochtend. Dan ben ik er weer om 9 uur. Met een nieuwe aflevering, ja. Nee.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Broonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhan-Baru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Space newspaper, somebody's coming to

En voor degene die niet weet wie Jabba the Hutt is, daarvoor moet je een heleboel Star Wars films kijken, want dat is een personage uit die hele Star Wars reeks. Jabba the Hutt. Het is zomer op je radio en als het zomer is, dan is het eigenlijk de hoogste tijd voor de Italo-muziek. Vandaar dus werden de deuren geopend door een mooi zomers Italo-plaatje uit de jaren 80 straks. De 12 inch, de tweeduik. Oh ja, dank aan Rinus van der Meer, mogen we niet vergeten. En we hebben muziek van Tony Christie. En er is muziek uit de Zero's, Purple Disco Machine.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Radio Amerika.
3: Classic hits.

0: Een klein stukje uit de dagboeken van Alanis Morissette. Want de dagboeken zorgden ervoor dat zij liedjes ging schrijven. En dat werden dan hits. Maar nu de 12 inch van Zwart Vinyl uit 1981. Van de zangeres die al in de jaren 70 muziek maakte. Het is tijd voor Donna Summer.
1: Niet de orde, maar...

0: Donald Summer uit 1981. Straks muziek van U2, Imagination Shalamar. En nu At The Zero, Skygo.
1: Het begin van je weekend. Oh yeah.
2: Goedemorgen. Kopje koffie?
3: Gezellig.

2. En daarin de tweeluid. Met natuurlijk ook de andere muziek bij Radio Amerika. In elk geval eerst nog even muziek van U2. Tot zometeen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

En het is alweer even over 11. En zometeen, dan is het de beurt aan de tweeluik. Heb je er zelf een, laat het dan weten. Dan komt die aanstaande zaterdag voorbij. Maar er is nog muziek van straks in elk geval Paul McCartney. En er is muziek van nu Avicii uit de Zero's. Oh!

0: de jaren 80. Tupac nu. En die maakte muziek in de jaren 90 en overleed veel te vroeg.
1: Radio Amerika. Het station dat zonder flauwekul jouw muziek draait.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
3: Meer radio.
2: Dit is Radio Amerika.
4: Informer, you know, say that I miss no me, I go blame. Ali keep on bum bam. Take the man that say that I miss no me, stab somebody out of lane.

0: En meestal zeggen ze toch, als je de gevangenis ingaat, kom je er slechter uit. Nou, 99 van de 100 gevallen is dat wel zo. Maar bij Snow niet, nee. Hij zat vast in de gevangenis. Daar had hij de tijd genomen om zijn eerste album te schrijven. En zijn eerste album werd een succes met een aantal grote hits, waaronder uit 1993 Informer, daarna The Lady in Red en Lonely Lonely. En daarna kwam album nummer 2, want hij zat nog een keer vast. En dat album werd iets minder succesvol. En nu de tweeluik bij Radio Amerika en deze keer uit de jaren 80.
1: De tweeluik, twee platen van dezelfde groep of artiest. Vandaag in de tweeluik.
0: Het is zomer en dat betekent dat het zomerse hits heel vaak hier te horen is bij Radio Amerika. Waaronder straks Call My Love en Happy Station. De Radio Amerika Rotterdam tweeluik is deze keer uit de jaren 80. En ze komen uit Italië en ze heten Fun Fun.

0: Radio Amerika.
1: Radio Amerika.
0: De hele zomer lang.
2: Met de hele zomer lang.
1: De beste hits.
0: De beste hits.
1: Voor jong en oud.
3: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. De Tweeluik.

Fun Fun. Call My Love, een happy station als tweeluik. Er is overigens ook een 12-inch van die twee singeltjes die draaien een andere keer. Straks muziek van Whitney Houston, Musical Youth. En er is muziek van JJ & Co. En is het Omi uit de Zero's. En

0: De soundtrack van The Bodyguard. Het origineel is natuurlijk van Dolly Parton, maar dit was ook een hit. De versie van Whitney Houston en I Will Always Love You. Oké, het zit erop. Niet getreurd. Aanstaande zaterdag is het de beurt voor een nieuwe. Maar de collega's mogen het zometeen doen. Na 12.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika. Open.

0: Grabbing Shot.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Nederland en Vlaanderen stond deze hoog genoteerd in 1967. I'll Feel Free van Cream, een echte klassieker van de allereerste supergroep uit de popgeschiedenis. En wist je dat Eric Clapton dit opnam met een geleende gitaar? Zijn eigen instrument was vlak daarvoor gestolen. En hij gebruikte hier bovendien voor het eerst zijn beroemde Woman Tone, een kenmerkende warme gitaargeluid dat later zo bepalend zou worden voor de sound van de hele band. Mag ik je weer welkom heten bij het leukste radioprogramma van de hele wereld en omstreken. Mijn naam is Van Elst, neem je mee in Grand Café René de aankomende 2 uurtjes met heerlijke hits. Zijn er dan ook nog hits uit de Zero's? Jawel, de volgende plaat. Kensington veroverde Nederland met een studio rock. Wist je dat de videoclip trouwens van hun hit War niemand minder dan onze topturners Epke Zonderland en zijn collega's waren? Een opvallende gastrol voor deze atleten, maar ja, daar gaat het nu eventjes niet om. Je moet die video maar eens gaan bekijken. War van Kensington. Ik zeg welkom.

Dat was Rock in the USA van John Cougar Mellencamp. Zo vrolijk is het allemaal niet meer daar. Maar toen de tijd nog wel. Een heerlijke knaller uit 86 die de hitlijsten bereikte. Deze prachtige klassieker van Elton John hoorden we voor het eerst in 82 in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten. Het nummer werd een grote hit en is opgedragen aan actrice Elizabeth Taylor.

is een prachtig voorbeeld van hoe Franstalige muziek nieuw leven ingeblazen werd in 2013. Claude Avras en Écoute Moi. Ik hoop dat ik die naam trouwens goed uitspreek, want ik ben niet zo goed in Frans. Kunnen we wel stellen natuurlijk. Zo, dan gaan we eventjes toch wel weer eventjes terug naar 1967. David D, Dozy, Bik en Mick en Tits waren in de jaren 60 enorm populair met hun vrolijke hits. Wist je dat deze band een record houdt voor de meest aantal uitroeptekens in hun songtitels? Typisch voor hun speelse stijl. Hier is Okay, Davy D, Dozy, Bikkie, Mick en Tits. Ik heb het maar uitgesproken.

Ja, heel veel vakanties zitten erop. Maar dit hoorde je heel vroeger. De Gypsy Kings veroverden de wereld met een unieke mix van flamingo en pop. En dus gaan we even naar Spanje. In 1991 stond deze heerlijke plaat hoog in de hitlijsten. En ze zijn ooit op straat begonnen. Jawel, zoals sommige andere artiesten. Hier is Háblame, de Gypsy Kings.

0: Dat was Show Me The Way van Peter Frampton, een echte klassieker. Maar wist je trouwens dat het nummer als studioversie oorspronkelijk helemaal niks deed? Vandaar ook deze live versie. Want toen deze in 76 op zijn legendarische album Frampton Comes Alive verscheen, werd het een enorme hit. We gaan even naar een echte soulklassieker. Harold Melvin en de Blue Notes scoorden in 72 hun grootste doorbraak met deze hit. If You Don't Know Me By Now.
1: 1972.

Je moet eventjes op YouTube kijken, want de groep was destijds natuurlijk het hoogtepunt van hun roem. En een grappig detail daarvan is namelijk de bekende top-up clip. Zie je die jonge Gerard Joling die quasi-stoer mee staat te dansen op de achtergrond, ja. She's a Liar van de Dolly Dots. En deze houseklassieker met de iconische La-da-di-da refrein werd in 1991 een enorme hit. Je luistert naar Krantcafé René.

0: 1991 reed toen met mijn gezin ook door Frankrijk heen. En deze plaat hoorde je overal, maar dan ook overal op de Franse radio. We gaan even naar de biografie van Alice Cooper.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Hij is de peetvader van de shockrock, Alice Cooper. De man die rockmuziek veranderde in een waanzinnig theater vol horror, smink en guillotines. En achter die enge act schuilt eigenlijk Vincent Furnier. En wist je dat hij zijn artiestennaam ooit koos via een Ouija-bord? Ja, een beetje in de paranormale sfeer. Hij dacht contact te hebben met de geest van een oude heks. In de jaren 70 brak hij definitief door met hits als I'm 18... En natuurlijk, Schools Out veroverde hij de wereld en ook in ons land. Schools Out is nog steeds een ultieme anthem voor de zomervakantie. Cooper combineerde keiharde rock met een pakkende melodie en een enorme dosis spektakel. Hij liet zien dat een concert niet alleen muziek is, maar een show die je moet zien. En ondanks zijn duistere image op het podium is Alice in het dagelijks leven natuurlijk een rustige man. Het verhaal dat hij ooit de kop van een kip beet op het podium, dat was pure marketing. Maar het maakte hem wel tot een legende. Hij is na al die jaren nog steeds niet te stoppen. Een echte rockicoon.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Everyone's a Winner van Hot Chocolate. En deze klassieker uit 78 zorgde wereldwijd voor volle dansvloeren. In het begin zaten de mannen gewoon aan de zijkant. Maar later schuifden ze naar de dames die al op de dansvloer stonden. Tijd voor een heerlijke soulklassieker van Britse bodem. We draaien vandaag de band Kokomo. En wist je dat deze groep in de jaren 70 bekend stond als de absolute top van de Britse soul? A Little Bit Further Away. Welkom bij de show voor het tweede gedeelte Krantcafé René.

Steamy Windows van Tina Turner. Een heerlijke rocksong van haar album Foreign Affair dat in 89 uitkwam. Het nummer is geschreven door Tony Joe White. En een grappig detail is dat Tina draaide de traditionele rollen om en zingt in dit nummer zelf over hoe ze haar geliefde de auto in probeert te krijgen. Dan gaan we nu eventjes naar Joe Jackson. Het is natuurlijk een legende, vooral van zijn grote hits als Stepping Out. En in 82 scoorde hij een mooie hit met het nummer Real Man.

0: Een echte klassieker uit 1990, het jaar waarin dit nummer de hitlijsten veroverde. En het is een van de bekendste powerballads van de band die destijds bewees dat ze ook zonder de oude zanger Peter Cetera nog een enorme hits konden scoren. Look Away, Chicago. Dan gaan we eventjes naar de allergrootste uit de Nederlandse cabaretwereld. En dat hoor je direct terug in dit nummer. Wim Sonneveld en Zo Heerlijk Rustig.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig?
1: Ja, ik denk dat ik een heleboel mensen een plezier heb gedaan van boven de 70, denk ik zo maar. Ken je die heerlijke nostalgische klanken van de Manhattan Transfers nog? In 77 scoren ze deze enorme hit, Chanson d'amour.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
3: Radio Amerika.
2: Met René van Elst.

Borrowed Love van SOS Band. Deze lekkere track verscheen in 86 en komt van het album Sense of Time. En die plaat is extra bijzonder voor de fans, want het was de laatste album waar de originele zangeres Mary Davis op te horen is. Dan gaan we nu even luisteren naar een heel persoonlijk en rauw nummer van John Lennon. 1971, Mother.

Dat was een Song for You van Donny Hathaway. Het is een van de nummers waarvan veel mensen denken dat hij het zelf geschreven heeft. Maar het origineel is eigenlijk van Leon Russell. En het bijzondere is dat Russell het nummer in slechts 10 minuten schreef. En hij dacht toen nog dat het een standaard liedje zou worden voor artiesten als Frank Sinatra. Maar zij bracht natuurlijk haar hartverscheurende versie uit in 1971. Het werd een tijdloze klassieker die door honderden artiesten is gecoverd. Maar de soulvolle stem van Hathaway blijft voor velen toch echt de enige die er echt toe doet. A Song for You.

Phil Collins en I Wish I Would Rain Down. Een plaat uit de jaren 90. Om precies te zijn, begin jaren 90. Goed, heb je zo dadelijk zin nog aan een echte zomerrit die je meteen terugbrengt naar de jaren 90? Nou, dan moet je even deze plaat horen. In 96 kwam Coco Jumbo van de Duitse groep Mr. President uit en werd wereldwijd een gigantisch hit. Ik ga hem draaien, maar ik ga tevens even afscheid nemen. Krantcafé René is er natuurlijk volgende week weer. Dan wens ik je nog een hele fijne dag nog. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Stok heet Knorren. Die stond de grond voor Mel en Kim. En ze hebben grote hits gehad, laten we eerlijk wezen. Mel en Kim showing out. Get Further the Weekend. 7-inch versie, oftewel het single versietje. Welkom bij de Groovyard. Lekkere dance classics de komende 2 uur.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

we nog Boogie Man. Ja, Casey en de Sunshine Band, die zongen er een guitige opmerking, dacht ik ook. There We Get Down, zo meteen is Alan Berry en Tell Me The Reason, Italo Disco. En nog veel meer, Paul Lawrence, ook nog Intrigue. Goh, wat een heerlijke dance classic.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel een kwartier vertraging. De weg is dicht, al het verkeer moet via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook is dicht. Spitsstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging in de vorm van 6 kilometer file. Twee rijstroken van de A58 zijn dicht vanuit Breda naar Tilburg. Want er staat een kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 7 kilometer file daar met een kwartier vertraging.

SOS Band. Sound of Sound Band en High Hopes Rudy voorbij komen. Dating Meet the Man. Nu ook zo'n plaat uit een ver verleden. Even tellen, even rekenen. 44 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Kun je dan gaan? 1982. Ga maar naar terug. Dating

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend, wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Via internet.
4: Via internet.
3: Dit is Radio Amerika.
4: www.radioamerika.nl.
5: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer of geen weer, wij draaien hier zomerse muziek met Sun

zomerse ritme hoor je terug in de nummers van De Connectie. Of Summer in de titel, dat kan ook. We draaiden Cooey Hastings van Becky G en Manuel Turizo. En daarvoor hoorde je de Motels en Suddenly Last Summer. En deze Motels, ja, dat was een Amerikaanse new wave band die overigens nog steeds bestaan. Die vooral bekend zijn geworden van de singles Only the Lonely en Suddenly Last Summer. Ja, die andere titels zijn wel interessant. Die zou je even kunnen opzoeken. Ook Total Control was nog een nummer van hun en Danger. En Martha Davis, de liedzangeres, richtte in 1998 een nieuwe versie op van de band. Ze heette toen de Motels featuring Martha Davis. Ze toerde onder die naam met verschillende muzikanten, maar sinds 2013 heette ze Martha Davis en de Motels. En reken maar op dat ze dit nummer spelen. Suddenly Last Summer, omdat het zo'n lekker zomersnummer is. En ook nog hun grootste hit.

3 in a row en de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Wij draaiden Zoet Zout Zuur, muziek die je kan verstaan van Robert van Hemert. Daarna Somewhere in the Summertime van de Simple Minds en zojuist Sundown en Gordon Lightfoot. En deze single van de Simple Minds, ja, Schotse band, daarom werd het uitgebracht op een album New Gold Dream. Dat was in 1982. In november van dat jaar was dat. En dat is best raar voor een soort van zomernummer, toch? Het is geschreven door de gehele band en geproduceerd door Pete Walsh. Het nummer ligt binnen het genre New Wave, maar heeft toch een ander effect dan de twee voorgaande singles van dat album. Dat waren Promise You a Miracle en Glittering Prize. En in een interview vertelt zanger Jim Kerr over het nummer. Ik denk dat het schrijfwerk van Somewhere in the Summertime het gevoel geeft dat we gearriveerd waren en dat we een soort van volwassenheid hadden bereikt. Oh!

moet wat. Als je al een tijdje in de vergetelheid bent geraakt, maar grote hits hebt gehad in de jaren 80, dan, dan reik je naar een nummer wat iedereen kent. En dat was Horse With No Name. We hoorden Limahl, de zanger van Katja Gugu. En die ken je weer van The Big Apple. En die hele grote hit die ze scoorde, waarvan ik... Too Shy. Ik moest even heel ver nadenken in mijn geheugen. En het origineel was natuurlijk van America. De single was afkomstig van het debuutalbum America uit 1971. En het werd voor het eerst een hit in Europa en in Rusland. Ja, in 1972 volgde pas de VS. En op het debuutalbum stond in eerste instantie niet het nummer. Maar op advies van de producer werd besloten het nummer alsnog toe te voegen. Het zou in eerste instantie trouwens Desert Song gaan heten. Maar dit werd later aangepast.

spieker smelten bij zoveel zomerse hits achter elkaar. In elk nummer zit een zomerstintje. Of in de titel, of in het ritme. Billy Dans, We draaiden eiland. Paris Latino van Bandolero, wat ooit hun eerste en enige hit was in 1983. En At the Beach in Every Life. En dat was Gigi Perez. Ze heet bijna echt zo. Is een Amerikaans singer-songwriter. Ze ging voor het eerst viraal in 2021 op TikTok met haar nummers Celine en Sometimes. Hierdoor kreeg ze een contract bij Interscope Records, waarbij ze in 2023 de EP How to Catch a Falling Knife uitbracht. En na het verlaten van dat label bracht ze het nummer Sailor Song uit, dat hoge ogen gooide in Amerika. En ook in Nederland en België had ze daar een dikke hit mee.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Ja, leuk toch? Heerlijk. Die zomerse radioklanken. Online en op je radio.
1: Starttrack.

0: klinkt lekker snazzy. Ja, zo heet ook de artiest, Mrs. Summer, zo heette het nummer. En ja, eigenlijk gewoon een heel genre uitgevonden in de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Van harte welkom en ontzettend leuk dat je erbij bent. Wij draaiden voor snazzy in de connectie, collectie / in memoriam. Want Prince maakt dus blijkbaar nog steeds muziek. Jaren na zijn overlijden staat op het album 3-1-2-1, 31-21. En we draaiden Tamo Carathon. Ja, zomerhit. Althans, niet echt een hit geweest, maar wel een zomerse titel en dan is het goed. En we begonnen dit programma met een classic van Bryan Adams die in geen enkel zomerprogramma mag ontbreken. De classic version van The Summer of 69. Blijf bij ons. Er komen nog veel meer mooie zomerse klanken.
1: Muziek die je kan verstaan.

0: vindt ze op het strand. Dat is logisch. De jongens aan het strand. Je hoorde Benee hier in de zomerconnectie. Daarvoor IGY, Donald Fagen en Zoe met Huisje aan de Zee. Heb je je ooit wel eens afgevraagd wat het betekent? IGY, dat zijn dan dingen die ik wel interessant vind. En dan ga ik dan op zoeken. Nou, waarom was dit nummer nou zo bijzonder? Ik weet nog in de tijd, in 1982, dat ik het voor het eerst draaide op cd. Dat het ontzettend bijzonder klinkt. Voor de echte muziekfreaks. De modulatie van het nummer was zo ontzettend mooi. Dat hadden we eigenlijk nog nooit eerder gehoord. En verder was het een unieke combinatie van een wilderige, optimistische popsound en een diepere, ironische laag over de naïeve toekomstvisie van de jaren 50. Het nummer koppelt muzikale perfectie aan een nostalgisch en vervreemdend verhaal, want het betekent namelijk het International Geophysical Year. De titel verwijst naar 1957-58. Dat was een periode waarin wetenschappers optimistisch droomden over een toekomst vol technologie. En Fagen bezingt met quasi-optimisten grootse plannen zoals zonne-energie, steden onder de zee en reizen in de ruimte is wel allemaal waarheid geworden. Al in die steden onder zee wil nog niet zo lukken. Er is een consensus over het gebruik van de ironie in het nummer, want het klinkt vrolijk, maar de tekst bevat subtiele cynische randjes over beloftes die nog nooit zijn ingelost.
1: Elke band, singer of songwriter heeft een grootste hit. All right, all right. Dit is de Best Of.

Oh, legendarisch. Hè? Wist je dat het meest gestreamde nummers van de Beatles is aller tijden? We draaiden Here Comes the Sun in de Double Trouble in de zomerconnectie. En daarvoor hoorde je Tame It, die het nummer coverde. En daarvoor Follow the Sun, Lost in Pacific en Noah Kulaga. Ja, dit nummer, de Beatles, ja, het is een band. Hè? Het is legendarisch. Het blijft onverminderd populair en het geldt nog steeds dus als het meest gestreamde nummer op alle platforms, zoals bijvoorbeeld Spotify. Samen met Come Together behoort Here Comes the Sun nog altijd tot de meest beluisterde klassiekers van de band op die moderne streamingdiensten. Het door George Harrison geschreven werk blijft regelmatig terugkeren in boekenanalyses en culturele beschouwingen over de tijdloze impact van de Beatles. Het nummer verscheen oorspronkelijk in september 1969 op het legendarische album Abbey Road. En het werd geschreven in de tuin van Eric Clapton toen Harrison even wilde ontsnappen aan de stress van de platenmaatschappij.

0: Sunny Day, Mr. Toetlemonde, hier in De Connectie. Die presenteerden we toch maar even mooi aan jou. En daarvoor uit De Connectielijst, daar staan echt onze favoriete nummers alle tijden op. Hier uit het Connectieformat, je kunt er vinden op Spotify. En heet gewoon Connectie Bestlijst. Ja, er staan op dit moment 718 nummers in. Daarmee ben je 54 uur en 21 minuten bezig om die te luisteren. Dat hoeft niet hoor, je kunt ook de krenten uit de pap vissen. Maar wat ons betreft zijn dit gewoon 718 krenten. De parels uit de popmuziek die we heel graag voor je draaien hier in De Connectie tussen muziekgeneraties. In dit geval is het een zomerconnectie tussen muziekgeneraties. En wat draaiden we dan nog meer voor je? Nou, uit die lijst dus Kraak en Smaak samen met Ben Westbeach en Squeeze Me. En daarvoor hoorde je lekker dansen met Pascal Redeker. En dansen tot de zon opkomt.
1: Is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: Weet je.

Denk je nog wel eens terug aan wat je nou de allerbeste TV-tune ooit vond? Misschien hebben we wel net voor je gedraaid. Voor Shakira en Freshly Ground en Waka Waka en She's So Young and The Pursuit of Happiness. Ik wou bijna zeggen excellence, maar dat is wat anders, hè? Nee, dan deze tune, hè, van Dallas. Ja, heb je er ook naar gekeken? In een andere connectie draaiden we de tune van Dynasty. Maar dit was de Concu-serie, de eerste, de one and only. Hij is gecombineerd door Gerald Immel. En in peilingen door Entertainment Weekly is deze dus uitgeroepen tot de allerbeste televisietune ooit. Het nummer combineert de landelijke grootsheid van Texas met de grootste stedelijke energie van de familie Ewing. Oorspronkelijk vermengde Gerald Immel westerse elementen met subtiele disco beats, de popmuziek van de late 70s, zullen we maar zeggen. Ongebruikelijk voor een tv-serie kreeg de tune bijna elk van de 14 seizoenen en net iets andere muzikaal arrangement om fris te blijven. Dus het klonk iedere keer net even albums. En voor latere albumversies werkte bekende LA studio muzikanten zoals gitarist Tommy Tedesco. En er is ook nog een Franse songversie, omdat de tune instrumentaal was, hoefde die internationaal niet te worden vertaald, maar Frankrijk kreeg een eigen gezongen popversie met compleet andere muziek die een grote hit werd. Dan moet ik er even naar zoeken. En de componist gebruikte zijn ervaring later ook om de kenmerkende tune van de Dallas spin-off Knots Landing te schrijven.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radio-nieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22
2: Radio
1: graden.
2: Amerika,
1: tot zover het radionieuws.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
5: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: faster.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.